gooit zij het verdoor. Dan blinker links, dan blinker rechts. En dan am besten nog. De parkplaats is zum Brecher voll. Ik fahr in Ackernei. Een vrouw steekt aus en

open up the deck. In mijn chain een 9-voetske Cadillac. Ik ben de Cadillac Cowboy van mijn onderhand. Cadillac Cowboy, quer door Schwabelden. Cadillac Cowboy, immer van me weg. In mijn chain een 9-voetske Cadillac.

straggy met mijn mail. Ook hij komt koks maar weg. Heb ook snel alles gezien. Tennis slaven en hazen. Slaven met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in een diebe. Tussen hennen.